0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Ontspannen met de beste muziek.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Een iPhone voor oma of 100 voor je team. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket. In Bermo.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op Facebook.

Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Shara. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Radio 2, relax.
13: Ontspannen met de beste muziek.
14: Altijd en overal, op 4.

0: Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
2: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
0: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op veertiennieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

0: een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout wil ook de gemeente Bornem een rouwregister openen voor de 2 kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Ze zaten op de schoolbus die door een trein werd aangereden. De 2 kinderen waren afkomstig van Bornem. Burgemeester Greet De Bruin.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden door aanvallen over en weer. Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela hebben stilgelegd. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel voor een mogelijke militaire invasie. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen moslimgelovigen vanmorgen samen voor het offerfeest. Op die feestdag herdenken ze dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren. Het feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. In Gent worden duizenden gelovigen verwacht, vertelt organisator Mouedine Djenei.
2: De deuren gaan open om 7 uur, dus er zijn een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten, speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de play-offs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
6: Pearl, Pearl, Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steven Rombout, waarom doen banken dat?
1: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt voor woonleningen te behouden, ja, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak dé manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je al risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaar gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: Dankjewel, Steven. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout gisterochtend wil ook de gemeente Bornem een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Die twee kinderen waren afkomstig van Bornem. Ze zaten op de schoolbus die gegrepen werd door een trein. Burgemeester Greet De Bruin van
2: Bornem. Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dat onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval in Buggenhout zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen gevallen bevestigd van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
3: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
0: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich nog aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd naar een ziekenhuis gespecialiseerd overgebracht, zoals de procedure voorschrijft. Uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. In India is een vrouw even in quarantaine geplaatst. Ze was teruggekeerd uit Oeganda, maar ook zij was negatief. Er zijn nu in totaal al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen in Congo en Oeganda. In Gent opent Flanders Expo rond deze tijd de deuren voor de start van het offerfeest. Moslimgelovigen herdenken op dat feest dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Het feest staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. In Gent verwacht organisator Mouedin Jenaï duizenden gelovigen.
4: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. In Marokko, Tunesië en Algerije is het aantal geboortes de afgelopen decennia fors gedaald. In de jaren 70 waren er nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen per vrouw. In 2024 waren er dat in Marokko en Tunesië minder dan 2. In Algerije minder dan 3, blijkt uit een Franse studie. De bevolking in die landen veroudert. Ook in Europese landen zijn er minder geboortes, maar dat wordt gecompenseerd door migranten. Dat is niet zo in de Maghreb-landen. Daar vertrekken nog altijd meer mensen dan er gaan wonen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op droneaanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het Oekraïnse skiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het lokale bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. En de economische problemen zijn nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer hebben stilgelegd vanuit Venezuela. De Amerikaanse regering heeft afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerste 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse competitie NBA lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma, de club van onze landgenoot AJ Mitchell, heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden en vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd aan zich. De Nationale Bank heeft vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. In Bermo.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
10: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
12: Ontspannen met de beste muziek.
13: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
5: BRT Radio 2.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt De Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steve Rombout, dat is opmerkelijk. Waarom doen banken dat?
8: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonleningen te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonlening is voor banken dan ook vaak dé manier om klanten op lange termijn aan zich te binden, in de hoop er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je alle risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaren gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch wel wat vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
7: Dankjewel, Steven. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er vandaag extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met een schoolbus gisteren. Twee leerlingen kwamen om toen de bus werd gegrepen door een trein op een overweg. Ook de buschauffeur en de begeleidster overleefden het niet. Vijf leerlingen raakten zwaar gewond. Schooldirectrice Jolien Roef.
9: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
7: En net als het gemeentebestuur van Buggenhout wil ook dat van Bornem vandaag een rouwregister openen. De twee overleden leerlingen woonden in Bornem. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar in het Nieuwsblad. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister Van Bosheid.
10: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
7: De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen besmettingen bevestigd met het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
11: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
7: Een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden gereisd had, heeft zich gisteren gemeld bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd naar een referentieziekenhuis gebracht, zoals de procedure dat voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. Er zijn in Congo en Oeganda zelf nu al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen. Israël zegt dat het de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval gisteravond op een appartement bij een markt in Gazastad. Daar was het erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Naast de Hamas-leider, die nog maar een week de leiding had, vielen nog 2 doden en tientallen gewonden. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger gisteren 31 mensen gedood, bij hen 4 kinderen, dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drones van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die waren afgevuurd vanuit Libanon. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol, die ligt op de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung gaat hoge premies geven aan de werknemers van de chipafdeling. De vakbonden hadden onlangs nog gedreigd met een staking als er geen akkoord zou komen. Samsung heeft nu beloofd om de komende 10 jaar ruim 10% van zijn winst uit te keren als aandeel. Voorwaarde is wel dat de chipafdeling de komende jaren telkens ruim 110 miljard euro opbrengt. Dan zouden de personeelsleden elk 430.000 euro per jaar krijgen aan bonussen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de play-offs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse NBA-competitie lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma is de club van onze landgenoot AJ Mitchell. Oklahoma heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, 27 in het centrum. Morgen klimmen we weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd, maar de Nationale Bank heeft wel vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code yellow!
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus gisteren. Verschillende leerlingen werden in de bus aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. Twee leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
1: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Banken verkopen woonkredieten al maar vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van onze financiële sector. Steven Rombout, waarom verkopen banken woonleningen vaker met verlies?
2: Wel, ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak dé manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: En 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op hoe werknemers zich voelen. Ze geven een verhoogd risico op burn-out en langdurige afwezigheid op het werk. En het blijft een groot probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ik ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat ook heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
0: Het is zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martine Preenen is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV Plus en ze schreef ook boeken over gezonde voeding. In 2019 was ze te gast in het Radio 2-programma De Rotonde en ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
1: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
0: 1 op de 3 asielzoekers moet lang wachten op een antwoord. Want 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bosuit.
2: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurde bij een gerichte aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en 10 gewonden. De militaire leider was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook gedood bij een Israëlische aanval. En de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is vorig jaar vertraagd tot het laagste niveau sinds 2019. Er is 1/5 minder bos gekapt, maar toch nog altijd bijna 1 miljoen hectare. Blijkt uit berekeningen van een netwerk van NGO's. De Braziliaanse president Lula heeft van natuurbehoud een van zijn prioriteiten gemaakt in zijn beleid. Het is zonnig, iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Morgen opnieuw warmer, maximaal tot 30 graden. Vanaf vrijdag tot 32 graden en ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 2. Relax.
1: One, two, three.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Haar onverwachte dood komt bij heel veel mensen hard aan. Ook bij collega Jo de Poorter. Hij heeft haar lang gekend, werkte nog met haar samen voor het TV1-programma De Rode Loper. En hij roemt haar vooral voor haar betrokkenheid en zacht karakter.
1: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Preenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is. En Martien heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
0: 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van de Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid.
2: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: En het offerfeest is begonnen en moslims herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid. In Flanders Expo in Gent komen duizenden moslims daarvoor samen. Maar ook niet-moslims zijn welkom om het geloof en de tradities beter te leren kennen. Dat zegt organisator Mouhiddin Janaya.
3: Dat is eigenlijk onze taak om eigenlijk het juiste gezicht van de islam te tonen en niet wat wij zien of horen via andere kanalen. Al wat slecht is, horen helaas en spijtig genoeg geassocieerd aan de islam, terwijl dat niet waar is. De islam zelf zegt, dat is vrede. Als je zo honderden verschillende nationaliteiten en groepen vanuit heel de wereld bij elkaar komen en in harmonie samenbidden, broederlijk naast elkaar, vrouwen en mannen, dus dat is echt al genoeg.
0: Het is zonnig vandaag, minder warm dan gisteren, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum, maar morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en kans op onweer dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Twaalf uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-presentatrice Martien Preene is overleden na een korte strijd tegen kanker. En er zijn nog altijd 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggehout. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Preene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marian Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
6: De kijkers van TV1 leren Martien Preene in 1997 kennen.
7: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
6: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
7: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
6: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
8: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
6: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
8: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
6: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden: carpe diem, pluk de dag.
5: Ex-collega Gina Lisa reageert verslagen. Zij was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij VRT. De dood van haar vriendin kwam ondanks haar ziekte snel en onverwacht, zegt ze.
9: Er is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Ja, iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
5: Het zware ongeval van een schoolbus met een trein in Buggehout in Oost-Vlaanderen zindert nog na. Bij Richtpunt Campus Buggehout, de middelbare school van de jonge slachtoffers, is de verslagenheid enorm. Directrice Jolien Roef vertelt hoe het met de 5 gewonde leerlingen gaat.
10: We hebben van alle leerlingen wel een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
5: Bij het ongeval gisteren kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. In Buggehout kunnen inwoners sinds vanmorgen ook in het gemeentehuis terecht om een rouwregister te ondertekenen als steun voor de nabestaanden van de slachtoffers. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost als gemeente zoveel schulden heeft. Zo zijn de loonkosten van het personeel de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten in ons land op een beslissing over zijn of haar asielaanvraag. Volgens GroenKamerlid Mattie van den Malen, die de cijfers opvroeg, komt dat onder meer door personeelsbesparingen. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bosuyt zegt dat dat niet klopt. De bevoegde asieldiensten krijgen er net personeel bij, zegt zij.
11: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienst vreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
5: En voor moslims start vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Tijdens het offerfeest herdenken moslims de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent vieren jongeren het feest samen vandaag.
12: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
13: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Waar we allemaal samen het offerfeest vieren.
14: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
5: Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en zo'n 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen nog warm zomerweer. Dan halen we opnieuw 30 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een onweer. Dit nieuws begon met het onverwachte overlijden van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Een overzicht van haar carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggenhout. En tv-presentatrice Martien Prene is overleden na een strijd tegen kanker. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. 4 mensen overleefden het ongeval niet. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. Sam de Mulder was vanmorgen in Buggenhout om met buurtbewoners en de directrice te praten.
1: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
2: Ik heb een bloemetje neergelegd, omdat ik toch wel een beetje aangeslagen geweest.
1: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
3: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten. Dat je super hard treft, maar ja, die mensen nog veel dieper natuurlijk.
1: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen ze elkaar. Er is geen les, zowat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
4: Er is 1 leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval kwam ook een vrouw van 27 om het leven die de bus begeleidde. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was dus ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
5: We zijn 1 politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De nabestaanden hebben intussen een crowdfunding opgezet om de kosten van haar uitvaart te betalen. En ze hebben op enkele uren tijd meer dan €10.000 ingezameld. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Prene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Prene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marian Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
6: De kijkers van TV1 leren Martien Prene in 1997 kennen.
7: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
6: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
8: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
6: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
9: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
6: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
10: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
6: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Anja Daams heeft Prene goed gekend. Ze werkte een hele tijd samen als collega's bij VRT. En Anja haalde vanmorgen bij Anne en Daan warme herinneringen op.
11: Dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand, een zorgend iemand ook. Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems.
0: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joosten-Noode onder financieel toezicht plaatsen. Een regeringscommissaris moet dan bekijken en onderzoeken hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Daarna kan de gemeente dan haar zelfstandigheid verliezen. Gemeenteraadslid Jantie Vermeulen van oppositiepartij Groen zegt dat het nu moeilijk werken is.
12: Ik ben heel tevreden dat er eindelijk wordt ingegrepen in de gemeente. Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd. En dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn wij heel ontvankelijk voor.
0: De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. Voor de eerste keer heeft de plantentuin van Meissen in Vlaams-Brabant zelf met succes een reuze aaronskelk gekweekt. Dat duurde ongeveer 9 jaar en de kelk die staat nu in bloei en dat zal 2 à 3 dagen duren. Het gaat om een kleiner exemplaar van 1,21 meter hoog. De zeldzame plant komt uit de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra en staat bekend om haar geur van rottend vlees. En in het wild wordt die soort bedreigd. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Dit nieuws begon in Buggenhout. Daar betuigen veel mensen steun met de familie van de slachtoffers van het ongeval van gisteren aan een spooroverweg. 2 kinderen, de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven toen er aanrijding was met een trein. De partner van de begeleidster doet zijn verhaal in de app van 14 Nieuws.
13: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Zie je de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 2, relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
4: BRT Radio 2.
6: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een van de vijf leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. Op de plek van het dodelijk ongeval aan de overweg komen mensen ook vandaag bloemen of knuffelberen leggen.
7: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
8: Dat doet wel toch iets dat dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent.
9: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
6: Bij het ongeval stierven twee leerlingen van 12 en 15, de buschauffeur en een begeleidster van 27. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
10: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
6: De Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB gaat dit jaar geen nieuw personeel meer aannemen. Dat komt door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest. Daardoor is er een aanwervingsstop bij alle Brusselse openbare diensten. De MIVB is de grootste werkgever van Brussel. Er werken 10.000 mensen. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop voor administratief personeel, maar dit jaar wordt er ook niemand aangenomen als chauffeur of technicus. En het vogelopvangcentrum in Oostende krijgt door het warme weer opvallend veel jonge kauwen binnen, zo'n 30 per dag. De vogels springen uit hun nest onder zonnepanelen of dakpannen, omdat het daar nu veel te heet is. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen en dus belanden ze op straat, zegt het opvangcentrum.
11: Ze broeden heel dikwijls in de stadcentra en dan komen ze op straat terecht. En dan is, ja, is het een kwestie van tijd dat ze doodgereden worden. Terugzetten op het dak heeft met deze temperaturen geen enkele zin. Als je ze kunt eventueel net aan de andere kant van je huis in de tuin zetten, dan kan dat ook helpen, maar anders brengen ze best binnen bij ons.
6: Het opvangcentrum raadt iedereen ook aan om ondiepe schaaltjes met water buiten te zetten. Zo kunnen vogels voldoende drinken. En dat veel water drinken, dat blijft nog wel even nodig. Want het is ook vandaag opnieuw zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen 28 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
10: VRT Radio 2.
4: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB, de grootste werkgever in Brussel is dat, gaat dit jaar geen nieuwe personeelsleden meer in dienst nemen. Dat staat in het jaarverslag. Ook vorig jaar was er al een gedeeltelijke aanwervingsstop van administratief personeel. Die stop zal dit jaar ook gelden voor technici en chauffeurs, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
12: Dus is er geen enkele aanwerving mogelijk op dit moment. Dat is de nieuwe Brusselse regering heeft dat beslist en dat heeft natuurlijk te maken met besparingsmaatregelen op niveau van het gewest.
4: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. De turbine zou 220 meter hoog worden en de wieken zouden een cirkel draaien met een diameter van 175 meter. Minister Broens zegt dat hij niet tegen windenergie is, maar dat de turbine te groot is voor de plaats waar hij zou komen. Hij vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het landschap en de mensen die in de buurt wonen. Verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
13: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste 2 maanden flink is opgekerd en daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
4: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures die er zijn voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. En voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van Hubert, die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs die vielen tegen. Wie de nieuwe trainer wordt, dat weten we nog niet. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen tot 28 graden in het binnenland vandaag. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Radio 2.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: Radio 2.
11: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout. 2 volwassenen en 2 jongens zijn daar overleden en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vroeg aan iedereen een minuut stilte.
12: Namens het Vlaams parlement en namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens haar veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen om uw stilte in acht te willen nemen.
11: Vorig jaar zijn er bijna 400 miljoen ritten gereden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat zijn er 1,5% minder dan het jaar daarvoor. Maar tijdens vakantiedagen en in weekends waren er meer reizigers. Dat het totale aantal lager ligt, komt volgens Laurent Vermeers van de MIVB door de vele nationale actiedagen van de vakbonden.
13: Het ging vaak om nationale acties die ook een impact hadden op de dienstverlening bij ons. En dus hebben we natuurlijk veel minder reizigers op die dagen kunnen vervoeren. Daarnaast zijn er ook belangrijke infrastructuurwerken. Als we eigenlijk die fenomenen eruit filteren, zien we eigenlijk toch een stijging. En die stijging is zelfs nog een stukje groter op weekend en feestdagen en vakanties.
11: En verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
14: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste 2 maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
11: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over noodprocedures. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Ook morgen wordt opnieuw zonnig en warm, dan halen we tot 30 graden. Vrijdag meer wolken en dan neemt de kans op een onweer ook toe. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.
9: Radio 2 Relax.
10: Ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op Facebook.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is op dit moment ontruimd door een bommelding en daardoor zijn er heel wat treinvertragingen en er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. Het treinstation in Leuven is volledig ontruimd door een bommelding. De melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Het treinverkeer ligt momenteel volledig stil terwijl de politie de melding controleert, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Sinds 4 uur is het treinverkeer van en naar Leuven volledig stilgelegd en het station is ook ontruimd. Dat deden we na bevel van de politiediensten. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn.
3: Er staan ook een paar treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig wel niet geëvacueerd. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost wel veel geld en de lijn moet besparen, maar volgens de Ridder is veiligheid echt een prioriteit waarvoor geld moet worden vrijgemaakt.
5: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten, met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart, dus als het kader definitief in het najaar zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
3: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog altijd op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Voormalig premier Guy Verhofstadt zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht. Vorig jaar maakte hij die fout op een kruispunt in Brugge en begin deze maand moest hij daarvoor voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter vond dat aannemelijk en gaf hem geen straf. De rechtbank hield rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Het parket gaat nu niet akkoord met die beslissing. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. En we blijven nog even in de rechtbank, want het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten zoals voorzien. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden wraakt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus net heel veel plaatsen verloren. Volgens Katrien Schrijvers van de regeringspartij CD&V zijn er extra maatregelen nodig.
6: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
3: CD&V wil bijvoorbeeld dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kinderbegeleiders in een crèche. En de nieuwe militaire leider van de Palestijnse radicale groepering Hamas is gedood in Gaza. Hij werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gazastad. Er vielen in totaal 3 doden en tientallen gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Sinds er in oktober een gevechtspauze in Gaza werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Er kunnen geen treinen van en naar Leuven rijden door een bommelding in het station van Leuven. Het station is ook ontruimd. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is nog steeds ontruimd door een bommelding en daardoor rijden heel wat treinen niet. En er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. In Leuven is het station nog altijd ontruimd na een bommelding. Er rijden geen treinen van en naar Leuven. En één trein staat nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station van Leuven en worden omgeleid. Mark Franks van de Leuvense politie vertelt wat er is gebeurd.
4: We hebben omstreeks 4 uur verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd, de omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
3: Heel veel treinritten zijn geschrapt richting de kust, Gent, Hasselt of Luik, of hebben vertraging door het incident in Leuven. De NMBS deelt water uit aan reizigers die gestrand zijn in Leuven door de hitte. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid een prioriteit.
5: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten, met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
3: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. 1/4 is nog op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Tegelijk worden al maar meer kinderen opgevangen in een crèche. En dat is jammer, vindt regeringspartij CD&V, want ouders zouden ook in de toekomst nog moeten kunnen kiezen voor kleinschalige familiale kinderopvang bij een onthaalouder, zegt Katrien Schrijvers.
6: Momenteel heeft een onthaalouder minder verloning, geen anciëniteit, geen eindejaarspremie, terwijl kindbegeleiders in een grotere kinderopvang dat wel hebben. Nu, men doet eigenlijk toch hetzelfde werk. Dus wij vinden dat die gelijkschakeling, dat die er absoluut moet komen. En dat de diensten voor onthaalouders, dat die op een betere manier worden ondersteund en dat onthaalouders zelf ook op een betere manier worden begeleid.
3: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit zegt dat ze de job van onthaalouder aantrekkelijker wil maken, zowel qua loon als met extra ondersteuning. In Frankrijk zal iedereen die werkt op een school en die ongepast gedrag met kinderen vertoont, op een zwarte lijst worden gezet, ook als je niet veroordeeld bent. Dat heeft de Franse minister van Onderwijs beslist. De maatregel volgt op het seksueel misbruiksschandaal op scholen in de Franse hoofdstad Parijs, vertelt Frank Renaud.
7: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Geffray, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
3: Het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden vraagt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen was de snelste vanuit de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en ook warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Het station is ontruimd door een bommelding. Heel veel treinen rijden daardoor niet of hebben veel vertraging. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en

0: gelukkig.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Zeg je de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of twee abonnementen, of...
10: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Station van Leuven is vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Dat meldde de Leuvense politie en vervoersmaatschappij NMBS. Rond 4 uur vanmiddag is al het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ontruimd. Maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen. Maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden. Want ja, de stationsomgeving werd afgesloten. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er veel hinder voor het treinverkeer. Dat zal vanavond nog een tijd lang zo zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
0: En na het tragisch ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 zwaargewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede jongen mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een overweg met een rijdende trein. De chauffeur van die bus, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. In Frankrijk wil de minister van Onderwijs een zwarte lijst invoeren voor medewerkers op scholen die ongepast gedrag met minderjarigen hebben vertoond. Wie op die lijst staat, mag dan nooit meer in het onderwijs werken. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op die lijst komen. De minister wil zo voorkomen dat scholen mensen aannemen die op andere scholen al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt nu amper uitgewisseld. Het voorstel volgt op een groot seksueel misbruiksschandaal op scholen in Parijs. En in de wielronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen zat mee in de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in die Giro. Het weer koelt traag af vanavond. Temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Temperaturen tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: Tegels.
4: Natuursteen.
0: Parket.
4: Impermo.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11 inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2.
11: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
12: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
11: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
13: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
11: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: BRT Radio 2.
4: Negen uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van een valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
5: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
4: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Rennen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15, die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11, beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen, dat meldt het Openbare Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak, omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
4: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassend dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
3: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken, lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden, dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
8: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket. In Permo.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op VRT Max.
13: Radio 2.
14: Oh.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 Relax Live.
2: Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaterijs. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij is weliswaar

0: nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Er werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje en het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Maar schat, ik ben jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit een Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
4: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
3: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 4.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
1: We do not know where all 9 are. Through accountability with the Nippon staff, we know 9 individuals are missing. We have searched the area. The area that is searchable.
0: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden, maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Budapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Budapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minima rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag, met maxima tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.